0: Ciudad 3145, contacte 193, aproximación.
1: 193, Ciudad 3145. Aproximación Guadalajara, Viva 3145, 17300, 2000, Tacho.
2: 10145, contacto
1: radar, descienda 1-1-1, 1-1-1, 1-1-1, 1-1-1, 1-1-1, 1-1-1, 1-1-1, 1-1-1, 1-1-1, 1-1-1, 1-1-1, 1-1-1, 1-1-1, 1-1-1, 1-1-1, 1-1-1, 1-1-1, 1-1-1, 1-1-1, 1-1-1, 1-1-1, 1-1-1, 1-1-1, 1-1-1, 1-1-1, 1-1-1, 1-1-1, 1-1-1, 1-1-1, 1-1-1, 1-1-1, 1-1-1, 1-1-1, 1-1-1, 1-1-1, 1-1-1, 1-1-1, 1-1-1, 1-1-1, 1-1-1, 1-1-1, 1-1-1, 1-1-1, 1-1-1, 1-1-1, 1-1-1, 1-1-1, 1-1-1, 1-1-1, 1-1-1, 1-1-1, 1-1-1, 1-1-1